beste muziek hoor je hier. De beste muziek hoor je hier. Radio Memory. Een nieuw uur met de grootste hits. Dit is Radio Memory. Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.

Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald.

0: Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
1: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
0: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen weken weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
2: We made the game, we went to our side. Because you're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So you have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
0: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioenen won de zevenkamp in het Franse Talens. Norwitz was daar derde. Het was voor Tiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Tiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maximaal tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemorgen. Yeah.

0: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende 2 jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
1: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
0: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
2: We made the game, we went to our side. Because you're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So you have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
0: Anderlecht springt nu naar de 5e plaats. Zulte Waregem is 6e. En Navitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar 3e. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in 2 jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maximaal tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: En nu gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: terug naar de donkere 80s met The Cure en The Forest uit 1980. Een van de nummers waarmee The Cure echt hun eigen mysterieuze sound neerzetten. De hypnotiserende baslijn, de donkere gitaren en de stem van Robert Smith. Je hebt het zeker en vast herkend na de eerste tonen.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels met Stef Tielemans.
0: Van harte welkom alweer. 1 uur lang duiken we in de mooie muziek van de vorige eeuw. Dit komt uit 1973. Dit is King Harvest en Dancing in the Moonlight.

prachtige Franse muzikale parel. Françoise Hardy met L'amour sans fin. Met haar zachte, herkenbare stem werd Françoise Hardy een van de grote iconen van de Franse pop. Ze vertegenwoordigde Frankrijk op het Eurovisie Songfestival in 1963. Zometeen heb ik een vinylplaatje op onze platendraaier. Na deze van Brian Ferry.

0: muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
1: 15 september 1973. Radar Love van The Golden Earring werd geschreven door George Kooijmans en Barry Hay. Het groeide uit tot een internationale rockklassieker. Radar Love stond 3 weken op nummer 1. Het nummer vertelt het verhaal van een lange autorit. De kenmerkende drums en gitaar maken het uniek. Het werd wereldwijd gecoverd door vele artiesten. Golden Earring brak hiermee internationaal door en het nummer blijft populair tot op vandaag. Radar Love wordt al zien als een van de beste rocknummers ooit. Het is een tijdloze klassieker uit Nederland.
0: Dit is een 70s vinylparel.

prachtige 90s muziek van de Britse duo Tracy Thorn en Ben Watt. Everything but the girl and missing. Christophe Van Dam komt zo meteen langs met Hitstory. Hij heeft een prachtig verhaaltje rond een 60s plaat. We hebben ook nog Teach In uit 1974 en Fly Away. En ook deze van The Human League. Indertijd een van de opvolgers van die grote hit Don't You Want Me. Dit is Keep Feeling Fascination.

0: De geschiedenis van de hit.
1: Geschiedenis van de hit.
0: Met Christophe van Dam.
2: Lady Madonna van de Beatles uit 1968 is volgens Sir Paul McCartney vooral een eerbetoon aan alle vrouwen. Vreemd genoeg verscheen de single nooit op een van de reguliere Beatles-albums, maar wel op verschillende compilatiealbums van de Fab Four. Tijdens het schrijven van Lady Madonna probeerde McCartney op de piano een boogie-woogie blues te schrijven. Hij liet zich inspireren door Fats Domino's pianostijl, wat duidelijk hoorbaar was in het ritme en de opbouw van het nummer. De tekst beschreef het dagelijkse leven van een moeder die hard werkt om haar gezin draaiende te houden. De openingszin zette direct de toon voor het verhalende karakter van het lied. Lady Madonna werd trouwens op 2 dagen tijd opgenomen. Haast was geboden, want op 15 februari zouden de 4 Beatles naar India vliegen om transcendente meditatie te gaan studeren. Omdat ze enkele maanden weg zouden blijven, werd er dus besloten een single uit te brengen in maart om tussentijds de fans tevreden te houden. De single werd een wereldwijd succes en bereikte de 2e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En de Beatles verkochten alleen al in Amerika meer dan 1 miljoen singles. Het leverde hen een platina plaat op. In onder andere Engeland en Nederland bereikte Lady Madonna

0: De eerste keer, dat is altijd wel heel speciaal. For the very first time. Uit de top 5 van 1988, The First Time van Robin Beck.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1976. Dan scoorde Elvin Bishop een hit met Fool Around and Fell in Love. De zang die werd gedaan door de zanger Mickey Thomas. Het nummer werd een top 3 hit in de Verenigde Staten en ook in België en Nederland haalde het de top 10. En die Bishop die speelde eerder met blues legends. Hij werkte samen met artiesten als B.B. King. Zijn band stond bekend om de live optredens. En Mickey Thomas die werd later zanger van Jefferson Starship. Het nummer Fooled Around and Fell in Love, dat werd gebruikt in verschillende films, maar bleef zijn

Twee Belgen en Opération Coup de Poing. En nu naar 1973 doen we met deze van Stevie Wonder. Don't you worry about a thing.

0: moet leuk zijn om door het leven te gaan met geen zorgen. Don't you worry about a thing. Dat was een 70s klassieker van Stevie Wonder.
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Inderdaad, we zitten aan het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Volgende week, dan zijn we graag terug opnieuw. En we besluiten met een vergeten muziekje van de Gibson Brothers. My Heart's Beating Wild. Tot volgende week.

0: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
1: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
0: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
2: We made the game, we went to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So we have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
0: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maximaal tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Ik ben funky, waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met ah, schat, ik wil je hyper, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

Don't push it, don't force it, Leon Haywood, dat was hem. Onze excuses voor de vertraging, maar als je in je eigen huis niet meer binnen mag, dan is dat een heel ambetante. Want er is een triathlon gaande hier in Geerhuisbergen en ze vinden het niet plezanter dan allemaal de randgemeente erbij te betrekken. Dus je weet wanneer je thuis vertrekt, maar je weet niet wanneer je terugkomt. Evenals voor mijn collega vandaag, onze Erik de Valk, die is ergens ten velde en die zou gaan komen, maar ik weet ook niet binnen hoeveel minuten hij hier toegeraakt. U kan terugbellen 0266-99660 voor uw platen en verzoeken op onze telefoonlijn. En wij gaan ondertussen eentje draaien van Elvis en Kiss Me Quick.

Een man zoals er nooit nog een tweede zal bestaan. Elvis Presley met een stem van goud. En Kiss Me Quick. We gaan even op de Franse toer. Deze dame, Céline Dion.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Oei. Ja, piptier al overal. Dat was Marco Borsato met De Waarheid. En net daarvoor een mooie plaat eigenlijk uit 71. Een plaatje van Sheila en Les Rois Mages.
1: Les Rois
0: Mages. Oei, wacht. Ik moet eerst uw micro openzetten.
1: Ja, dan moet ik naar de hier gaan.
0: Nee, wacht. Die moet je... Hallo, nee, dit is die.
2: Oeps, schuiven met het ding.
0: Voilà, we moeten hier een beetje foefelen.
2: Goedemorgen,
0: Erik. Je bent er geraakt.
2: Ja, wat was dat vandaag allemaal?
0: nu heb je toch al een stukje Pajottaland
2: gezien. Pajottaland gezien.
0: Dat is tenminste...
2: Autoloze zondag. Triathlon. Wie heeft dat idee om dat allemaal samen te gaan organiseren?
0: Ja, weet ik niet. Ik weet niet hoe ik straks ons Cindy hier moet krijgen. Misschien met een luchtballon, dat zou nog kunnen.
2: Ik had begrepen, ze hebben mij onderweg gezegd, ja, het zou om 12 uur allemaal opgelost zijn.
0: Oei, allee, daar leven we nog op.
2: We hopen
0: goed,
2: op.
0: Goed.
2: Ons
0: volgende plaatje staat klaar. De mensen mogen bellen.
2: Ja, 02. 6699660.
0: Ja, en dan komen ze rechtstreeks bij onze Erik terecht.
2: Yes.
0: Mensen die al geprobeerd hebben, onze excuses. Maar dat zijn dingen die gebeuren. Weg met muziek.

0: Zo is het. Een echte vrouw, hè? Zo zijn wij. En strong enough.
1: We moeten sterk genoeg zijn om hier te raken.
0: Ja, inderdaad. En we hebben iemand aan de telefoon. We gaan even luisteren als ik het juiste knopje vind.
1: Yes. Dag, Roseke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dirk.
1: Alles goed?
2: Ja, en met u ook?
1: Ja, we zijn er toch eindelijk geraakt door de autoloze zondagen en de triathlons hier in Pajottenheim. Het was de moeite waard.
2: Ja, maar dat zal, jong. Dat zal, dat weet je. Ja,
0: goedemorgen, Roseke.
2: Goedemorgen, vriendin. Hoe is het met u?
0: Goed, hè? Allee, ja, goed. Als je 40 minuten voor een kilometer te doen goed noemt, dan valt dat goed mee, ja.
2: Ja, maar dat wist hè. Dat wist op avance dat, ja...
0: Ik had beter te voet naar de bakker geweest. Ik had rapper weer geweest.
1: Roos, ik kan ons niet zien. Ik denk dat we eens moeten... Een keer moeten klinken, hè.
2: Nee? Ja, maar ik heb je al gezien, hè.
0: Maar jij staat op de camera.
1: Ah!
0: Ze
1: ah ziet
2: ja,
0: ze
2: ik
0: ziet
2: heb je al gezien.
1: Gezondheid,
0: hè. Ja. Ik zie nu, maar de televisie staat niet open. Ik heb de televisie vergeten achter je open te zetten.
2: Ik luister van 5 uur al naar de radio.
1: Amai,
0: en
1: dat
0: was schone muziek, Roseke?
2: Ja, het was mooie muziek, ja.
1: En ik heb dat juist verstaan. Ga jij straks een feestje bouwen?
2: Ja.
1: Ah, want er zijn weer wat artiesten die
2: ja,
1: komen.
2: Ja, er zijn veel die komen vandaag.
1: Ja, en weet je wie dat er allemaal komt?
2: Oei, nee, van buiten al zo niet.
0: Ik wel.
1: Ja.
0: Een stuk schoon.
2: Jij wel, ja.
0: John Dennis, Frank van Damme.
1: Ja. Gaat John ook naar? Oh,
0: ah, ik weet het niet.
1: Dacht het niet.
2: Hanny Dee.
1: En een goede kameraad van mij gaat ook naartoe.
2: Ja?
1: Die komt weer kort naar de studio.
0: Weet
1: ja, ik ben dat aan het arrangeren.
0: Wie?
1: Freek van Rooij, die komt binnenkort hier naar de Radio Memory. Dat gaan we allemaal regelen.
2: Ildeke.
0: Ja, zo te kunnen.
2: Ik heb van Frankske gisternacht en van de morgen al een bericht gekregen.
0: Juist.
2: Ja.
0: En wat zei het hem?
2: Oh, een beetje van alles.
0: Heb jij chance? Ik krijg geen berichten van Frank.
1: Oh.
2: Ja, ik wel. Ja. Ik heb er gekregen.
0: Mogen dan een keer zeggen dat ik jaloers ben op u?
2: Maar ik zal een goeie dag doen van Radio Memory.
0: Ja,
1: doe dat.
0: Doe maar de goeie dag van mij ook.
1: Ja,
2: zeg dan, ja van u ook.
0: Naar mij een keer dat ze mag sturen ook.
2: Wat blief?
0: Zeg hem dat hij naar mij ook altijd een keer mag sturen.
2: Al wil ik dat hem zeggen.
0: Schuw. En gaat er dan een dansje placeren, Roseke?
2: Ja, maar ik heb een beetje mijn kniepijn.
1: Oei,
0: dat komt niet
2: ik
0: goed,
2: Ik zit al drie, vier dagen met mijn kniepijn. Een dag niet, maar als ik 's morgens opstaan, die wel.
0: Ah, ja,
1: dan ga je
0: ja,
1: moeten
0: ja,
1: een beetje laten soigneren, hè.
2: Ja, maar wie ben alleen?
1: Oei.
2: Ja, dat kan ik dat niet doen, hè.
0: Ik kom daar niet tussen, hè. Ik kom daar niet tussen.
1: Ik heb ondertussen dat affiche erbij genomen. Ik was aan het zoeken naar die affiche.
2: Van
1: de
2: dingen van die
1: zanger. Ja, het wordt de moeite waard als ik dat hier allemaal zie.
2: Ja, het zou weer mooi zijn, ja.
1: Wie heb ik hier allemaal staan? Houston komt er naartoe.
0: Ja.
2: Ah, Jan, die en ook.
1: Pascal Montelli, ook een goede vriend van Radio
2: Memory.
1: Pascal
2: ook, die kan het ook niet.
1: Freddy Flashback.
2: Dat is een buschauffeur.
1: Ja, de buschauffeur.
0: Komt ook een imitator van Eddie Wally, dacht ik.
1: Ja. Dat had ik toch ook begrepen, dat er een imitator kwam. En dan Mike van Vlaanderen zit er ook.
2: Ah ja, die en ook, Mike, ja.
1: Dena.
2: Die kan ook goed zingen.
1: Ja? Het wordt dus een gezellig bijeenkomst in het Kletterhof.
2: Ja.
1: En Roseke gaat daar maar vol honneur aanwezig zijn. Maar jou had de groeten doen.
2: En in november ben ik daar ook.
0: Oh. Allee, vooruit.
1: Met
0: dan gaan we elkaar zien, want wij gaan ook.
2: Ja, dat is ervoor dat ik ook. Maar anders zit toch wel aan hem, hè.
0: Ah.
1: Wij zullen er ook zijn.
2: Want Frank komt ook, hè.
0: Ja, maar wij gaan ook, hè. Met de ganse
2: groep. Ah, dat ga ik zien.
0: Ja, dat is lang geleden.
2: Ja, dat
0: zeg, Roseke, jij wou de groetjes doen, hè.
2: Ja, ik wou de groetjes doen. Speciaal voor u, vriendin.
0: Dank u.
2: Voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony en Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Steven, lief vrouwtje Anjakken, voor Franske en vrouwtje, voor Anneken en Cindy en Wendy, voor Geert en Vivianneken, voor Katrientje en Erik, voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen, voor Erik de Valk en liefvrouwtje Peggy, voor Patrick de Groot en alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen, voor alle medewerkers van Radio Memory.
0: Dat is heel lief van jou. We gaan een plaatje draaien zoals je gevraagd hebt van Frank van Damme.
2: Ja.
0: En ik heb eentje heel toepasselijk. Alle zorgen voor morgen.
1: Ja, dat klopt. Maar dat gaan we doen na het nieuws en het weer.
0: Ja,
2: ja, want er is al vuur.
1: Ja.
0: Bedankt voor het bellen, Roseke.
1: Dag, Roseke. Amusement, hè.
0: Dag.
3: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
4: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
3: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
5: We made the game, we went to our side. Because you're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So you have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
3: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maximaal tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
6: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
7: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
6: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
7: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
6: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
7: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
6: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
8: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
9: Hallo iedereen, ik ben Mathies en enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en

0: Zabadabadabadabad. Goedemorgen, Geert. Dag, Geert.
1: Goedemorgen, Erik. Ja, ik was een beetje... Ik was tegen mijn vriendin aan het babbelen.
0: Oh, ja, daar mogen we niet tussen komen, hè.
2: Goedemorgen, Geert.
1: Ja, ik zou graag de groetjes willen doen. Aan Vivian natuurlijk, aan jullie in de studio.
0: Mm-hmm, dank u.
2: Dank u.
1: Ook aan Hilde. Mm-hmm. Dan ook aan Yves, aan Marianne en aan Kelly.
0: Ja.
1: Aan Tony en Nancy. Mm-hmm. Aan Franske natuurlijk en zijn vrouwke. Aan Rudolf en Anja. Johan de Radioman en Roosje. Aan alle medewerkers die er zijn, want er zijn er veel. En alle luisteraars die nooit een praatje krijgen, hè.
0: Jij hebt me daar juist wel iets verteld en u maakte mij wel eens even benieuwd. Geert, jij hebt ook een radioverleden.
1: Ja.
0: En ik zou daar toch eens wat meer willen over weten. Vertel daar eens over, waar heb je radio gemaakt?
1: Dat was in Ieper, in Radio Free.
0: Oeh, Radio Free in Ieper.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is ook de hele andere kant van België, hè?
1: Ja, ik ben van West-Vlaanderen, hè.
0: Je bent van West-Vlaanderen.
2: Je zou het niet zeggen.
0: Ah, nee.
2: Movento.
1: Movento, inderdaad.
0: Maar ik had vroeger ook een connectie, maar dat was met een andere radio, Free. En dat was hier in de buurt, als ik me niet vergis. Ja. Ik was een beetje aan het zoeken. Ik zeg Free en Brakel. Ik zeg, ja, ik zit hier in de buurt. En ja, na de Free-feesten was dat vroeger. Hè? Dat was altijd wel de moeite waard om mee te maken. Apart hier meegedaan.
2: Nu nog, hè. Nu zijn de Free-feesten veranderd. Is dat in de Europahal, in Braak, in Pariken?
0: Aha.
2: Ja. We zijn er zelfs naartoe geweest, Erik.
0: Waar is de tijd naartoe? Ja, wij zijn al een paar keer in
2: we zijn al de Free-feesten geweest samen.
0: Ah, oké. Goed.
1: En ik weet nog altijd, een programma de zondag, dat was altijd het accordeonfestival.
0: Ah, maar ja, accordeon is een fantastisch instrument, hè?
1: Ja, en dan kwamen daar bekende accordeonisten, like Johnny Clarisse en Albert Gennebel en al.
0: Amai. Dan Le Grand Julo ook waarschijnlijk in die tijd ook al.
1: Le Grand Julo heeft er ook nog geweest.
0: Ja, waar is een tijd
1: en
0: naartoe?
1: En de vrijdag hadden we een programma. En dan kwam er een bekende zanger. Mm-hmm. En die kwam dan zijn nieuw plaatje afgeven. En dan deden we daar een heel uur over.
0: Ah, dat doen
1: jullie. Dat jullie doen, hè.
0: Tuurlijk. Belangrijk is om de artiesten zijn plaats te geven.
1: Ja, dat was dan vroeger bijvoorbeeld met die streken, letterlijk Anja Jelles en al.
0: Goed.
1: En Heidi Wioski en
0: ja, waar is het daar naartoe? Zeg, je vroeg Geert een zeer speciaal nummer en ik toch eerlijk zeggen...
1: Leo Sayer.
0: Leo Sayer, oh.
1: Ja, and more than I can say.
0: We gaan die draaien na Frank van Dam, want die moeten we eerst voor Roseke draaien en dan komt Leo Sayer eraan.
1: Oké, dat is goed, Erik.
2: Dag, Geertje. Dag, fijne
1: dag. Dag, Hilde. En tot morgen.
2: Tot morgen.
0: Tada.
2: Doei.
1: Tot morgen, dag.
2: En wij gaan het plaatje starten van Frank van Damme.
0: En ze kunnen nog altijd bellen.
3: Ik ben Frank van Damme en ik luister naar Radio Memory bij Hilde.
0: Dus als ik zei, men kan altijd bellen op 02-66-99-660. Goedemorgen.

0: schoolplekje in het deze.
1: Ja, de heer heeft smaak.
0: Ja, ja. I love you more than I can say.
1: Ja, jullie kunnen nog altijd bellen voor jullie favoriete platen. 0266996660. En dan proberen wij die daar graag tussen te zetten. En er zijn heel wat mooie nummers natuurlijk. Ik ben eens aan het kijken wat we hier nog allemaal klaarstaan hebben. Ah, ja. Dat is iets typisch voor ons allemaal hier. Ja. Wij zijn allemaal optimisten.
0: Inderdaad. Optimist tot in de kist. Maar deze keer gebracht door niemand minder dan Christophe.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Mooi, Chris Isaak en Wicked Game. De lijnen die staan open, 02-6699-660. Mogen wij u even lekker wakker maken met wat rock'n'roll? Wat mij betreft, dat mag.
1: Hier gaan we.

0: niks. Voilà. Maar ja, de John is en blijft de John. En,
1: tuurlijk.
0: Is ook ons idool. Hè. Deze is van Josh Groban. Het is niet de originele.
1: Nee.
0: Maar wel een hele mooie plaat.
1: Ja.
0: You raise me up.

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in

0: de Onkerzeilenstraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Nu dat je weg bent. Nee, hè, dat zijn we nog niet.
1: Nee, we zijn nog niet weg.
0: We zijn nog eventjes uw plaaggeest op de radio.
1: En ik heb goed om te plagen vandaag.
0: Ja. Ik had het begrepen. Dit was een beetje mijn...
1: insteek.
0: Mijn insteek van het plagen.
1: Ja, ik heb zoiets van, als jullie niet bellen, dan zet ik iedere keer een plaatje, een heavy plaatje.
0: Oh, ja. Een favorietje van ons Hilde.
1: Ja. Mambo number 5.
0: Voilà.
1: Een schoolliedje.
0: Voilà.
1: Dus we kunnen het allemaal nog meezingen.
0: Tuurlijk. A little bit of in my life.

0: Ja,
1: ja, dat was
2: ja, we waren
1: lekker wakker geworden, hè?
2: Lekker wakker worden, hè,
1: ja, ja, Mambo number 5, maar dan in een speciale versie.
2: Ja, maar we hebben een plaatje op aanvragen.
1: Ja, ja.
2: Maar een pilule bleu, is dat nou van die blauwe pilletjes? Gaat dat daarover?
1: Ik denk het niet.
2: Ah, okay.
1: Ik denk dat het gaat over iemand houden van en de vraag stellen van, hou die nog wel van mij?
2: Oké, we gaan even luisteren.
1: James.

0: Est-ce que tu m'aimes?
1: Oh, oui.
0: Je t'aime, moi non plus. Dat was Jim's pilule bleue. Ik snap niet wat die pilule bleue daar komt.
1: Nee, ik ook niet, maar het is alleszins een leuk nummer van Jim's. Ja, ja. Jim's is heel populair in Wallonië en in Frankrijk natuurlijk. Ja. Maar ja.
0: Ik had het allemaal en ik wist niet dat het in stond, dus een foutje van mij. Maar een hit die ik de laatste week al heel vaak heb gehoord en dat in mijn hoofd blijft rondspitten, is deze.
1: Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb.
0: Cameron Whitcomb.

0: Borg-nummer.
1: Ja, echt. Cameron, ja, Whitcomb en Kingdom of Heroes. En weet ik wat ik raar vind? Ja. Dat onze thermometer begint te stijgen. Hoe meer moderne muziek we draaien, hoe meer luisteraars we krijgen. Ah, ja, dus dat is wel een hele goeie. Hè?
0: Ja.
1: Hebben we nog een mooi nummertje klaargezet?
0: Ja.
1: Ja, de nieuwste van Niels de Stadbader.
0: Maar we gaan eerst eens zwaaien naar de mensen. Hè?
1: Zwaai, zwaai, ja, zwaai, graai, zwaai, graai.
0: Ja, want het is 4 voor 12.
1: Ja, inderdaad.
0: Als je tafel gaat, ze makkelijk eten.
1: Ja, en anders de koffiekoeken. Koffiekoeken met een tasje koffie. Na ons komt niemand minder dan Mark Huilenbroek.
0: Yes,
1: met zijn Showtime. Altijd Showtime. Een prachtig programma. Vandaag de gast Dr. Alban.
0: Oula, de tandarts.
1: Tandarts. Hele mooie muziek. En natuurlijk straks ook tussen 2 en 4 Studio NL. Om dan nadien even denken in mijn reisgeheugen.
0: Ja.
1: Komt ook onze Mario de Vries,
0: ja, Mario,
1: met
0: klopt,
1: zijn
0: Tournée Générale
1: van 4 tot 6. En dan hebben we onze koningin, koningin der mooie landen, ons Sineke.
0: Ah, dat is waar ook.
1: Van
0: 6
1: ja, tot
0: 8. Die komt er straks aan.
1: Met haar mooie muziek. En dan
0: ik heb haar
1: nog
0: geen 3 kussen kunnen geven.
1: Ah, ja, dan moet je wachten.
0: Dan moet ik hier blijven wachten.
1: Ja. Ik kan nu ondertussen een glas chocomelk aanbieden, maar voor de rest...
0: Altijd lekker.
1: Okay. En dan van 8 tot 9 heeft ze haar Romantica gevolgd door Lex de Groot en Liefde enzovoort. Dat is wat het vandaag allemaal wordt. Dus een heleboel, zeker geen reden om weg te lopen.
0: Nee.
1: Het regent buiten, zet je radio een tikkeltje harder en geniet van de mooie muziek op Radio Memory. Wij gaan eruit.
0: Japs, tot morgen. Vroeg.
1: Bedankt om te komen.
0: Met veel plezier.
1: En morgen vroeg, niet vergeten, tussen 7 en 9 is hij terug. Onze Erik de Valk. Met de ochtendshow. Tot dan.
0: Tot dan. Tot dan.

0: Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandwerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: En 3, 2, 1.
6: Here comes the music.
7: Hey Mark Hallebroek.
8: Showtime.
9: Are you ready?
10: I'm

Roger Glover en Friends was dat met Love Is All. Is dat alles? Wanneer moet nog beginnen? Showtime gaat beginnen op de radio. Allemaal een hele goede dag en welkom hier bij Showtime. We beginnen meteen met wat muzikaal nieuws, zeg maar. Ja, nieuws. Het is een verhaaltje. Op een regenachtige avond in 1982 zit een Jan Savenberg, onthoud de naam Savenberg, met naast hem een jonge knappe vrouw in een Renault 5 in Castel d'Ifels bij Barcelona. Ze staan in een rij dubbel geparkeerde auto's als ze een moderne politieman zien naderen. De man, de Spanjaard, deelt uitbranders en boetes uit aan de bestuurders als hij bij hen komt. En de jonge vrouw laat aan die agent het raampje zakken en dan kijkt ze stralend de strenge agent aan. Zegt die agent, u weet toch dat dit verboden is? Ja hoor, antwoordt de jonge vrouw en ze krijgt een slappe lach. De agent schudt zijn hoofd en laat ze wegrijden zonder boete. Jan Savenberg noteert de zin en zelfs de hoeders van de wet kijken minzaam als ze fout parkeert. Vind je al een beetje waar we naartoe zou gaan? Inderdaad, die vormt de aanzet tot het lied Daar gaat ze. En Jan Savenberg heeft zelf geen groep in die tijd, maar zijn broer Bob Savenberg wel. En dan heb ik het uiteraard over Clouseau. Een van hun grootste hits is dit uit eind jaren 80. Clouseau en Daar gaat ze. Daar.

0: Wouters is er deze dagen niet echt fier op dat hij het nummer heeft ingezongen na een avondje zwaar stappen in Leuven. Je hoort het aan zijn stem. Helemaal hees. Maar de technicus toen, Wouter van Bellen, die is er vandaag nog steeds de dag ontroerd door. Toen heeft hij zich zelfs moeten verstoppen onder de mengtafel, zegt Wouter van Bellen. Niet alleen de tekst en niet alleen de heese zang, maar alles klopte gewoon. De opbouw, het was een hit gewoon. Het klopte van A tot Z, zoals men zegt. Goed, dit is Showtime en beste vrienden, we hebben alweer een special guest in de show.
1: Hi, I'm Dr. Alban. Please, where is Dr. Heilebroek?
0: Ja, hier ben ik zelfs nog even in de gereedheid aan het zetten. Straks een babbeltje met Dr. Alban, die van Sing Hallelujah. Maar eerst Car Crashes TV Shows. Hier is Stand Fast. Car crash.

0: crushes, TV-shows, die van Stemfest. Je partner overladen met dure cadeautjes. Is dat een goed idee? Ik ga je een beetje helpen. Want ik zou zeggen, toch maar oppassen natuurlijk. Want je partner overladen met peperdure cadeaus is leuk, totdat de relatie op de klippen loopt. Een schatrijke man uit Singapore ondervond dat aan de lijve. Na een pijnlijke breuk probeerde hij voor ruim 318.000 euro aan uitgaven terug te vorderen van zijn ex. Maar zonder resultaat. Hij is verbitterd en wilde haar laten boeten. Ja, liefde.
1: Amai, amai.
0: Straks, beste vrienden, nog eens een Lutte van Clouseau op de radio, namelijk Anne, maar dan in een Hollandse versie met een andere tekst erbij. Eerst nog een goede vriendin van de Clouseaukes, omdat een van de kindjes van Natalia, die heeft Bob Savenberg, de ex-drummer van Clouseau, als Peter. Maar goed, dit even gezegd zijnde, Natalia op de radio, met een van haar oudere songs uit haar begincarrière. Bye.

0: wat zeg ik, de Vlaamse Aretha Franklin, een Queen of Soul uit de Kempton dan. Dat was Natalia natuurlijk met Ryden. Jullie kennen ongetwijfeld Liefde voor Muziek. Dat programma op VTM, waarbij Vlaamse artiesten nummers van andere artiesten coveren. Nu, dat programma bestaat ook in Nederland. Daar heet het weliswaar Beste Zangers. En onlangs was Clouseau daar te gast. En Hollandse artiesten hebben dan liedjes van Clouseau gezongen. Zo was er een rapper, met name Bizet, die het nummer Anne een beetje onder handen heeft genomen. Heeft er een iets of wat dirty tekst van gemaakt. Van in plaats van duren wordt het schuren. Ik heb het liedje voor je klaarstaan hier. Je gaat ook aan het begin Koen en Chris horen lachen als ze voor het eerst horen wat Bizet gemaakt heeft van Anne. Hier is Bizet met Dirty Anne.
1: Anne, als ik jou zie wil ik niks anders dan schuren. Anne, kan je stil zijn, ik krijg klachten van de buren. Anne, je stamina is crazy, dit gaat duren. Anne.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slagerzon in je hart. Sam Goris. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Here comes the music.
8: Hey Mark.

Dying was dat met The Wanderer. Is het aan je oren gekomen dat Freddie Mercury, de zanger van Queen, dit jaar 80 zou geworden zijn mocht hij blijven leven. En nog straf is het verhaal van Sheila, die van de Black Devotion. Die is intussen al 81 jaar jong, mag ik misschien wel zeggen. En het is bijna niet te geloven, maar de single Spacer van Sheila is inmiddels al 47 jaar oud. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards. En over die samenwerking waren beide heren aanvankelijk niet al te enthousiast, moet ik zeggen. Want vooral vanwege het beperkte stembereik van de Franse zangeres Sheila. Toch groeide het nummer uit tot een wereldhit met een verkoop van meer dan 4 miljoen exemplaren. En je weet dat in juni 2001 een sample van Spacer werd gebruikt in Crying at the Discotheque van het Zweedse trio Alcazar. Oké, van de 47 jaar geleden intussen, Sheila uit Frankrijk, dit is Spacer.

0: 81 jaar is intussen Sheila. Ik zeg niet Sheila, het is een Franse zangeres Sheila met Black Devotion en Spacer. Straks Dr. Alban over de vloer, maar eerst even wat over Isabelle A.
1: Hallo, ik ben Isabelle A en je luistert naar Mark H. Maar eigenlijk is het eigenlijk wel Mark Huilenboek.
0: Ja, inderdaad. Even wat over haar ziekte uit de eerste hand, wat wij vernomen hebben. Isabelle A. heeft borstkanker, dat weten we intussen. En zij wordt intussen bestraald. En later zal er ook nog een operatie gaan volgen. Hopelijk komt alles goed, want Isabelle zegt zelf dat ze zo snel mogelijk opnieuw op het podium zal staan. En om speciaal om voor jou te gaan zingen.

Hij zegt het zelf, hip-hop reggae in een dancehall-style. Het was de allereerste single van Mr. Dr. Alban. No Coke was dat, tegen de drugs uiteraard. We kennen hem natuurlijk van Sing Hallelujah. Dat liedje hoor je straks nog in Showtime. Eerst muziek uit Maldegem. Dit is Belgisch. Dit is 90s. Good Shape and Take My Love.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Goedemiddag.
3: Here comes the music. Hey,

0: Geen 90s party zonder de muziek van Dr. Alban. Dat was Sing Hallelujah.
1: On with the show.
0: Ja, voor het eind met straks een plaatje met een iets of wat onnavolgbare tekst. Een nummer uit de jaren 70, maar daarover straks meer. Eerst een streepje reggae met...

Qua meezing gehalte kan het tellen. Woi yo yo, Buffalo Soldier van de keizer van de reggae, uiteraard Bob Marley. Naar 1974, naar de Amerikaanse band Reunion. Dat was een groep van studiomuzikanten eigenlijk, met Joy Levine als zanger. Hij was enkele jaren daarvoor, in de jaren 60 nog te horen, als stem op die Ohio Express, bekend van iets als Chewy Chewy en Yummy Yummy Yummy. In de herfst van 1974 scoren ze een grote Amerikaanse en Canadese nummer 1 hit met Life is a Rock, but the Radio Rolled Me. De song is naast het opsommen van muzikanten, DJ's, songwriters, songtitels en tekstwaarden en ook platenlabels uit jaren 50, 60 en 70 het royalty-nummer bij uitstek geworden. Je moet maar eens proberen. Proberen mee te zingen of mee te denken zonder naar adem te happen. Ongelooflijk. Dit is de band Reunion.

0: Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandwerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is

0: Rauwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rauwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemiddag.

0: In Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandwerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

was er eentje van Kitana en Baila. Hier op deze zondag 20 september. Iets over 2 uur geworden. Hey, goedenamiddag allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering van Studio NL. Tot 4 uur, tot aan Mario de Vries. Neem ik je mee met de beste Nederlandstalige platen uit Nederland en België. En over België gesproken, dit is er eentje van...

persoonlijk toch een van de mooie singles van Mieke, Engelbewaarder. De dame die je nog kent van Mijn Beste Vriendin. En van ons klein Belgielandje gaan we naar Nederland. Een van de lievelingsplaten van Moeke Nadine daar in Ekelhem. We draaien Gradamen, maar alleen voor jou.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Het zijn van de bekendste platen van Wim Soetaar allemaal. We gaan stilzaam richting reclame. Dat gaan we doen met de meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is in Nederland. Je kent hem nog wel van In een String wil ik jou zien. Ik heb het over Tony Cabana met een hele grote hit in de tijd van Barkuil. Zeil je voor het eerst. Jullie zijn maar samen aan het luisteren. Doe dus trouwens heel veel plezier. Tussen de koffie en de patekes moet kunnen, hè.

0: jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
0: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

de tijd onder leiding van Philip Daassen. We draaiden Enzo, wat ben je mooi. Je kent ze nog wel van Kom Dansen op de radio. En dat is meneer uit Nederland, hè. Franske

De man uit Scherpenheuvel draait me. Je kent hem nog wel van Ik bouw een paleis. We draaien de Sammy Baker en Ongelijke strijd hier in Studio NL. Dat is ook een hele mooie. Welkom erbij op deze zondagmiddag. Tot 4 uur. Tot aan Mario de Vries. En ook Cindy de Koolman komt nog langs. Lex de Groot. En ook onze Danny de Grote Nachtvlinders.

is een van de nieuwe singles van Steve Tielens en Sarah, Als dat gebeurt. In de tijd een grote hit voor Ingeborg. We gaan richting reclame gaan we doen met John Spencer uit Nederland. En dit met een hele mooie single, de allermooiste die ik ken.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

Tony Konings, die je nog kent van Mooi was die tijd en Adios Amor. We draaiden Adio, Adio, Adio in Studio NL zondagmiddag. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak, je moet Radio Memory met je mee. Hè? Met nu Christophe in 100.000 jaren.

Hele mooie plaat was deze van Comme il faut en de ruimtevaarder. De volgende plaat is origineel van Jacques Herp. Ik heb ze meegebracht vandaag door Stephen McQueen. Een man mag niet huilen. Dan draai hem nog Cultura en Hesje me Martre net voor 3 uur. Ik zeg graag tot na 3, want dan zijn we weer het meer voor deel 2 van Studio NL. Blijven luisteren.

0: Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandweerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Tony van Beveren.

Erica Lang. Het land van mijn dromen. In de tijd een grote hit voor Julio Iglesias. Zondag 20 september, iets over 3 uur geworden. Welkom in deel 2 van Studio NL. Ik neem je mee tot 4 uur tot aan Mario de Vries met Tournee Generaal. En tot die tijd gaan we het gezellig maken. Hè? Dit is Jimmy Frey.

in de tijd een grote hit voor Fats Domino. We draaiden Matthias Slens en Jambolaya hier op de radio. We gaan terug naar Nederland met Tina Rosita en we draaien De Kristalwals. En dan hebben we nog eentje net voor reclame als ik mijn playlist bekijk hier op deze zondag. Eentje van Paul Severs, Ik heb rozen voor je mee.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Android. Dit is Radio Memory.
8: Goedemiddag.

0: is mooi.
1: Oké, een van de grootste successen van beneden die er spijtig genoeg niet meer als midden is. We draaien de John Larry en Alleen. En met de volgende plaats zullen we Franske wel tevreden maken. En ook alle fans van Bobby Prins. We draaien Bobby Prins en bel me op als je eenzaam bent.

was de versie van Luc Steno, Speelbezoekie. In de tijd een grote hit voor onze Wiltuurazen kijker van Vlaamse Lied op de radio. En dat is er eentje van John Dennis, hè. En die heeft over de liefde. Goedemiddag allemaal.

0: tijd een grote hit voor de Franstalige Christophe. Alleen, die er ook spijtig genoeg niet meer in ons midden is. We draaiden Joel Valley en ik roep je naam. We gaan stilzaam richting reclame. En van ons klein Belgenlandje gaan we naar Nederland met Marco Borsato.
1: Ik zit elke nacht gevangen in de draden van jouw web, waar ik stil moet blijven hangen tot ik nooit meer heb.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Oké, van de mooie singles van André Hazes, die er spijtig ook niet meer in het midden is. We draaiden vanavond, ga ik uit mijn bol en over bol gesproken. Dit is er eentje van Louis Fellon. En we gaan op bezoek naar het zuutje van Babette.

0: de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van de 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte aan heel wat Jehovah's getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam na zomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en

zeer goedemiddag. Welkom bij Tournee Generaal. Vandaag is het 20 september en ook deze keer hebben we weer een goed gevulde uitzending voor jullie klaarstaan. We duiken in de lijst van jarige artiesten, zorgvuldig voor jullie uitgepluist door niemand minder dan Wim Hofman. Wie vieren we vandaag? Wie mag de kaarsjes uitblazen? Dat ontdekken we samen in het programma vandaag.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein, potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: Hofman.
1: Bedankt Mario, dit zijn de jaren van vandaag, zondag 20 september. Sabina Hidalgo wordt vandaag 27 jaar. Ze is een Mexicaanse zangeres en danseres. Al op de leeftijd van 2 jaar voelde ze de drang om danseres te worden. Nadien ging ze zanglessen volgen na het horen van het nummer Gasolina van Daddy Yankee. In 2017 werd ze lid van de Mexicaanse popgroep Now United. Geboren in 1950 wordt Loredana Bertè vandaag 76 jaar. Het is een Italiaanse zangeres, ze schrijft zelf nummers en acteert. Ze experimenteerde met muziek gaande van rock tot reggae en funk tot pop. Ze is vooral gekend voor haar excentrieke kleding die ze draagt op het podium. Nick Moon zag zijn eerste levenslicht in Texas in 1982. Hij wordt vandaag 44 jaar. Zijn eerste successen kende hij als mede-auteur van verschillende songs voor de Zac Brown Band. In 2010 bracht hij onder de naam Nick Cohen zijn eerste album uit dat 7 nummers bevatte. In de volgende jaren bracht hij zijn eerste full-length album uit. Now United met How Far We've Come. Loredana Bertè met Una Stupida Scusa en Nick Moon met Good Time. Je hoort ze hier op een rij bij Tournee Generaal met Mario de Vries. We just trying to catch a good time. Yeah, man. Even if-

zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grote...

0: 76 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: Android. Radio Memory.
4: Goedemiddag.

een tenten opgeborgen nu. Maar geen paniek hoor, de muziek verhuist gewoon naar binnen toe. Zo is er op 25 september My Hero Academy in Concerts, Stad Schouwburg in Antwerpen. Daar kan je genieten van een combinatie van muziek en spektakel. Op 26 september ook in de Stad Schouwburg in Antwerpen de Dublin Legends. Zij brengen de Ierse sfeer naar Antwerpen. Verwacht volk, gezelligheid en waarschijnlijk ook enkele voeten die spontaan beginnen mee te tikken. En voor wie liever de feesttoer opgaat, is er Feestkroeg XXL. Een avond waar de stem misschien wat minder wordt, maar de sfeer alleen maar beter. Dit op 26 september in de Afwasdoom in Antwerpen. Op 2 oktober in Ter Kamerenabdij in Brussel is er de Sacred Veil. Zij zorgen voor een muzikaal en sfeervolle avond. Ideaal om even tot rust te komen en met de ogen dicht te gaan genieten. Op 16 oktober tijd voor de Musical Proms. Een muzikale belevenis voor de liefhebbers van theater en mooie klanken in de Singel in Antwerpen. En ook op 17 oktober kan je terecht voor de Musical Proms, maar dan een keer in Flagey in Brussel. En dan 26 oktober, eentje voor de liefhebbers van de jaren 80, Duran Duran. Zij komen naar de ING Arena.

0: In de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van de 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte aan land heel wat Jehovah's getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam nazomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Laat de zon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495 55 3044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be

Afrique Simon en Ramaya. En terwijl de zomer eigenlijk stilaan zijn koffers pakt, zijn de kermiskramers nog lang helemaal niet naar huis. Want na 20 september blijven de lichtjes branden, draaien de molens nog rond en ruikt het overal weer naar frietjes en wafels. En ja, probeer daar maar eens voorbij te wandelen zonder eentje mee te nemen. We beginnen in Hasselt, waar de kermis nog volop doorgaat. Tot en met 27 september kan je daar terecht op de Koning Boudewijnlaan. Ook in Antwerpen, Borgerhout, kan je terecht voor de reuzenstoet voor. Op 26 september, Turnhoutse baan in Borgerhout uiteraard. Dat is een gezellige kermis gekoppeld aan een stukje Antwerpse traditie. In Kontich komt de septemberkermis eraan van 25 tot en met 28 september. 4 dagen plezier, attracties en natuurlijk de eeuwige strijd. Ga je eerst op de botsauto's of eerst iets eten? En meestal wint het eten wel. Ook Schoten en Wommelgem vieren feest met hun septemberkermissen van 26 tot en met 29 september. Dus wie nog een laatste zomergevoel zoekt, weet waar naartoe. En we sluiten af met de herfstkermissen van 2 tot en met 18 oktober in Mechelen op de Veemarkt. De zomer is voorbij, maar de kermisfeer die blijft gewoon verder draaien. Dus luisteren, zou ik zeggen. De dagen worden korter, de avonden frisser, maar de lichtjes van de kermis, die zorgen

Een echte klassieker uit 1964. Het nummer werd wereldberoemd als jingle van Radio Caroline trouwens. De legendarische piratenzender die vanaf zee uitzond in de jaren 60. En daardoor heeft het lied bij een iconische status gekregen in de radiowereld.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Dit is Radio Memory. Goeie

Die tijd al lang voorbij is dat je nog aan je mama moet gaan vragen, hè? Even aan mijn moeder vragen, Van Bloem. Zometeen krijg je van mij Donny en Mary Osmonds met Puppy Love. Maar eerst graag deze, die lekkere kus van Carlos. Big Bijou.

Mooi hè, puppies. Puppy Love van Mary en Donny Osmond. De bloemen mogen dan stilaan uitgebloeid zijn, maar enkele stoeten trekken nog altijd door onze straten. Want in België vinden we altijd wel een reden om buiten te komen. En liefst met muziek, kleur en een beetje ambiance erbij. En dat beginnen we in Wommelgem, want daar gaat zondag 20 september, dus vandaag, de kleine bloemenstoet door aan de kerkplaats en het centrum van Wommelgem. Het was een kleurrijke stoet met prachtige praalwagens vol dahlia's, muziek en randanimatie. Een feest voor jong en oud en vooral een dag waarop je ontdekt dat bloemen niet alleen in een vaas passen, maar ook kunnen rondrijden. Daarna trekken we richting Borgerhout op zaterdag 26 september voor de reuzenstoet van Borgerhout. Deze vind je op de Turnhoutse baan. Geen bloemen, maar wel reuzen, folklore en straatanimatie. Een traditie waarbij de grote mannen en vrouwen letterlijk door de straten wandelen. En voor één keer zijn het niet de politici die de grootste poppen zijn. En ook Mol laat zich niet onbetuigd, want op zaterdag 26 september is er de lichtstoet Mol Ginter buiten. Wanneer de avonden vroeger donker worden, zorgen duizenden lichtjes voor de sfeer. Ideaal voor wie houdt van gezelligheid, muziek en een beetje magie.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goeie avond.

dan zeggen dat hij een straatloper is, als je het zo hoort. Hè. André Hazes, de enige echte nog. En het is koud zonder jou. En als je s'nachts om de straat loopt, dan kan je wel een keer Donna Summer tegenkomen. Want zij is the lady of the night. Hey.

0: Jij zingt er uiteraard over, hè? En zo hoort het ook. Voilà, vrienden, ik ga eruit. Bedankt voor het luisteren. Geniet nog met de collega's op het station hier. En graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender.
1: Mario de Vries.

0: In de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van de 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte aan heel wat Jehovah's getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam nazomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier.

Safri Duo en Play the Life. En onze eerste vocale is Rhythm is a Dancer, Snap. En ik zou zeggen, welkom bij Radio Memory en een heel goede avond.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Radio Memory.
5: De beste Radio muziek. Memory.
4: Hoor je hier.
5: Cindy de Koman.

Morning met When the Lady Smiles. En deze plaats, daar was nog al een grote controverse over de videoclip. Zeker eens waard om daar naar te luisteren, zal ik zeggen.

Michael Sambello met Maniac. En deze is van de jaren 80 ook. In excess.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedenavond.
1: Zondag van 6 tot 8. Cindy, met muzikale groeten.

0: scorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver, vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen, om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

0: Lalotte en Anza, het lied van de Sirena, James E.O.T. En we gaan naar Franstalig werk met Tunip Lila. En dat allemaal met een zekere Dick Rivers.
1: Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.

Roy Orbison had het origineel met Blue Bayou. Nee, ook niet, want het is nog van iemand anders. Maar in ieder geval, het werd heel veel gecoverd. En dit was Dick Rivers met Tu n'es plus là. Andy Free met Tussen liefde en liefdesverdriet. Ja, is er een wereld van verschil?

0: Luchtverkeersleider SKAIS legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog €10.000 bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlène Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Bagstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel, bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
1: hoor je hier.
5: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
1: Cindy de Koeman.

Pasjesje met Zo Ver Weg. En ons Franske, die belde en die vroeg ook een plaatje, namelijk Eddy Smets met Jij bent de liefde van mijn leven.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedenavond. When I first saw you.

Stay With Me. En dat was Ziggy in the House. En we gaan verder met Love is in the Air. En dat allemaal met John Paul Young.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory.

En dat was The Village People met Can't Stop the Music. Tavares, Don't Take Away the Music. En dat gaan we ook niet doen. We stoppen de muziek niet, maar we nemen het ook niet weg.

0: Luchtverkeersleider SKAES legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog 10.000 euro bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlene Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Backstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals, van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: eenzaam zonder jou.
1: Oh, welkom bij Romantica. En ja, u hoorde het, eerst romantische muziek, Liva. En dat werd aangevraagd door ons, Celeste. En zij vroeg dus Liva met Ik ben eenzaam zonder jou. Liefde kent geen zwart of wit. Ze ziet alleen wat diep van binnen zit. Twee harten die elkaar verstaan, zonder woorden naast elkaar gaan. Waar verschil geen afstand meer hoeft te zijn, kan juist verbondenheid het mooiste zijn. Want echte liefde vraagt niet wie je bent, maar voelt wanneer een ziel de jouwe herkent.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Zondag tussen 20 en 21 uur. Tijd voor Romantica met Cindy.

je t'aime. Je voelt je verlaten. En ergens wil je iedereen laten zien dat jij hier niet aan onderdoor gaat. Dat je doorgaat, dat je leven verder gaat en dat jij prima zonder hen kunt. Misschien zelfs beter. Dus je wilt vooruit. Nieuwe plannen, andere mensen, lachen, leven. Maar soms is dat harde doorgaan ook gewoon verdriet met haast. Omdat stilstaan betekent dat je moet voelen wat er werkelijk gebeurd is. Dat iemand niet kiest voor jou, niet bleef, niet terugkwam of niet gaf wat jij dacht dat er tussen jullie was. En daar valt weinig aan te bewijzen. Jij kunt 100 keer laten zien hoe goed het met je gaat en toch kan het pijn doen dat degene aan wie het eigenlijk wilde laten zien niet meer kijkt. En wij gaan heel ver terug in de tijd met The Picnics, een Antwerpse band met het heel bekende en overbekende I'm Alone. En er begint iets anders, Lief van Paul Severs.

En dat was niemand minder dan Paul Severs met Lief. En ja, we hebben nog een gedichtje klaar. Wanneer het leven niet gaat en geluk je even tegen zit, kijk dan opzij en zie dat ik naast je zit. Dat ik jouw tranen zie voordat je ze laat gaan, dat ik je zal vangen en het niet lukt om te staan. Ik zal je troosten, zachtjes strelen, zodat je in vertrouwen jouw verdriet kunt delen. Je mag rusten in mijn schoot, vrede vinden in mijn dromen. Neem alle tijd die nodig is om van jouw pijn te bekomen. En wanneer het beter gaat, kus mij zacht op mijn mond en besef op dat moment dat er liefde naast je stond. After all, met If You Need Me, als je me nodig hebt.

jaar geleden een grote hit, If You Need Me, After All. Zorg eerst dat je je eigen leven op orde hebt, voordat je het geluk van een ander denkt te kunnen vergallen. En we gaan het nog eens proberen. The Picnics met I'm Alone.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedenavond.
3: Omarm het goede dat jouw dagen vindt. De kleine dingen die het leven met je bindt. Een warm gebaar, een onverwacht geluk. Soms maakt juist dat een gewone dag bijzonder stuk. Ontvang wat mooi is met open handen en vertrouwen, zonder het meteen vast te willen houden. Want wat met liefde naar je toe mag gaan, kan zomaar langer in je ziel blijven bestaan. We gaan naar Leo Sayer.

Leo Sayer met Orchard Road. Zolang het nog kan, waardeer de mensen die vandaag nog naast je staan. Want op een dag kan de plek naast je plotseling leeg zijn. De stem die je elke dag hoort, kan ooit slechts een herinnering zijn waar je naar verlangt. Wacht daarom niet op afscheid om te beseffen hoe waardevol iemand voor je is. Heb ze lief zolang het kan. Wees er voor elkaar zolang het kan. Koester elk moment, want morgen is nooit vanzelfsprekend. En we hebben daar een plaatje voor natuurlijk. En dat is One Moment in Time, Whitney Houston.

Geluk vind je in drie dingen. Loslaten wat was, genieten wat is en vertrouwen wat komt. Jim Diamond.

0: maan zegt tegen de zon, ik hou van je. De zon bloosde en zo ontstond de zon zonder hand. Soms draag je een hart dat zwaarder voelt dan je eigenlijk dragen kunt. Je probeert door te gaan, stap voor stapje, ook al doet het pijn. Weet dat je niet altijd sterk hoeft te zijn. Soms is het genoeg om gewoon de dag door te komen.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een

0: Bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App. Android.
4: Prettig weekend.
5: Leven, het kan gecompliceerd zijn. En geluk bestaat uit momenten, lang of kort. Maar je kunt niet meer dan je best doen. Het leven, alle omstandigheden bepalen mee hoe je je als mens wordt. Hoe je zelf in het leven staat. En ook bepalend zijn de keuzes die je bewust maakt. En de littekens die achterblijven door alles wat je diep heeft geraakt. En onze volgende is Jealous Guy van Roxy Musing. Origineel is het natuurlijk niet van hem, maar voor de man van Imagine, John Lennon. Maar ik vind deze versie veel mooier van Roxy Musing.

Jealous Guy, Roxy Music, Scherven om mij heen. Scherven om mij heen, van wat gebroken is, van wat ooit was. Scherven om mij heen. Ik probeer ze op te rapen, maar bij elke poging rijden ze mijn handen open. Ze bloeden, maar ik wil niet opgeven. Niet opgeven wat wij hadden. Niet opgeven wat ooit zo echt voelde. Dus blijf ik zoeken. Tussen de stukken, alsof ergens tussen al die scherven nog iets van ons heel gebleven is. Ik blijf zoeken, tussen de scherven, naar iets vertrouwd is, iets wat nog goed voelt. Ik blijf zoeken, alsof ik tussen al die stukken nog één deel kan vinden, dat mij herinnert aan wie wij ooit waren. Ik blijf zoeken, tussen alle scherven, want misschien is er nog iets wat niet helemaal gebroken is. Iets kleins dat nog leeft tussen alles wat verloren lijkt. Misschien een herinnering, een gevoel, een stukje van ons dat weigert te verdwijnen. En zolang ik dat blijf zoeken, kan ik nog niet geloven dat alles voor niets is geweest. Tino Martin en Gerard Joling, Laat me leven.

de laatste noot gedraaid. Deze van Tino Martin en Gerard Joling, Laat me leven. Jij zei dat ik dat zei. Ik zei dat ik dit zei. Jij dacht dat ik dat bedoelde. Ik zei dat ik iets anders bedoelde. En voor we het weten, praten we niet meer over wat er werkelijk gezegd werd, maar over wat we denken dat de ander bedoelde. We vullen in, we verdedigen ons, we leggen uit. We reageren op woorden die soms niet eens zo bedoeld waren. En zo kan een gesprek steeds verder verwijderd raken van waar het eigenlijk over ging. Misschien zouden we vaker kunnen vragen, wat bedoel je precies, in plaats van alvast zelf het antwoord in te vullen. Mijn tijd is gekomen om te gaan. Bedankt voor te luisteren. Hoor mij zaterdag met U vraagt Wij draaien. En dat met Tom Hofman aan mijn zijde. En ik zou nog zeggen, fijne avond. En wees vooral heel lief voor elkaar. En wij hadden nog een plaatje dat aangevraagd werd door Molly. En zij vroeg niemand minder dan Barbara Streisand. En Woman in Love. En daar gaan we nog naar luisteren. En nadien nog waarschijnlijk een stukje van How You Gonna See Me Now, Alice Cooper.

al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

0: mooie van Michael Jackson.
1: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
0: Hoewel het nummer oorspronkelijk in 1983 werd geschreven voor Dionne Warwick, raakte Michael Jackson diep ontroerd door de tekst. Hij nam zijn eigen versie op als een speciaal eerbetoon aan Ryan White. Het was een Amerikaanse tiener en vriend van Michael, die in 1990 overleed aan de gevolgen van AIDS. Michael Jackson uit 1993 en Gone Too Soon. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort. Die fijne voor Somber, My Body Isn't Ready. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie alweer een hele fijne avond toewensen? Ja, de week is weer voorbijgevlogen. En daarmee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex. Maak het lekker gezellig thuis of waar je ook op dit moment mag luisteren. En dan zorgen wij voor de romantiek op de radio. Geniet mee van de mooiste love songs van toen en van nu, 2 uur lang. Met bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1964. Het nummer beschrijft op poëtische wijze de overgang van de zomer naar de herfst. Dusty Springfield komt eraan. Summer is over. Maar eerst neem ik je mee naar 1986. Met de tweede single van hun succesvolle 6e studioalbum World Machine. We hebben het over Level 42. Leaving Me Now. Mag ik je een hele fijne avond toewensen?
1: Relax Radio.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.
4: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

Sanne Hans, Miss Montreal, schreef het nummer speciaal voor Jan. Ze vond dat het tijd was dat hij een ode aan zijn ondertussen ex-vrouw Lisa Plat zou zingen. Jan Smit kreeg het te horen met Liever dan mijn eigen leven uit 2018. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat er ook altijd een liefdeshoroscoop is in het programma. Dat is elke week zo, dat is dus vandaag zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop, de naam verklapt het eigenlijk al een beetje. Hè? Gaan we eens kijken hoe het met jouw liefdesleven is gesteld de komende week. Je krijgt het van mij te horen hier straks in deel 2. Maar als je zo lang niet kan wachten, het staat uiteraard weer zoals elke week op onze Facebookpagina van Liefde enzovoort. En dat vind je onder Liefdespatie ENZ. En het is ook mogelijk om het dagdagelijks te volgen. Dat doe je dan weer via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Zometeen. Flo, Don't Break Your Heart. En wat dacht je van deze uit 1992 voor Whitney Houston? Uit de film The Bodyguard, I Have Nothing.

Afkomstig uit hun vierde studioalbum, Some Great Rewards. Een hele mooie voor Depeche Mode uit 1984, Somebody. En je kan naar deze Somebody kijken of andere nummers hier vanavond of de afgelopen tijd op horen voorbij komen. Ik heb ze voor jou gebundeld, beter gezegd, op onze Facebookpagina. Zoals je dus ook, ik had het er net al over, het liefdeshoroscoop daar terugvindt. En verder ook weer gewoontegetrouw, zoals elke week, een link naar Mixcloud. Want liefde enzovoort kan je volledig beluisteren of herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. De show vind je terug dus op Mixcloud. Maar om het jou gemakkelijk te maken, de link daarnaartoe staat eveneens op onze Facebookpagina. Liefde enzovoort, dat schrijf je liefde spatie ENZ. En oh ja, moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg de pagina dan ook. Zometeen uit 1977, ABBA, I Wonder, Departure. Maar eerst Ronan Keating uit 2005. Oud nummer van Tracy Chapman, succesvol gecoverd. Baby, can I hold you?

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 04.

jaren 80, begin jaren 90 hebben de jongens een paar pareltjes uitgebracht hoor. Prefab Sprouts. Deze komt uit 1988. I Remember That. En uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste lastzangs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. En uiteraard krijg je dan ook in deel 2 van mij nog het liefdeshoroscoop. Dat heb je nog te goed. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, dat gaan we straks allemaal van dichterbij bekijken. Nog heel even geduld. We gaan die tijd invullen met bijvoorbeeld nog eentje uit 1989 voor Phil Collins. Do You Remember? Graag tot zometeen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.

0: uitgebracht in 1992 en staat eveneens op zijn succesvolle debuutalbum Magie. Philip Robrecht en De Strijd. En daarvoor als eerste in deel 2 van deze Liefde enzovoort. Fulminacci en Stupidas Fortuna. Hoi, ik ben Lex. En als je het niet erg vindt, blijf ik nog een klein uurtje bij jullie met de allermooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En uiteraard komt het er zo meteen aan. Nog een drietal plaatjes geduld. Het liefdeshoroscoop. En dan kom je eindelijk te weten hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Maar ik beloof je, we gaan die tijd heel fijn invullen. Met bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1978 voor Genesis. Follow You, Follow Me is voor jullie aan de weg. En wat dacht je van Charlene? I've Never Been To Me, daar had ze een hele grote hit mee. Maar dit deed het ook niet onaardig. Een duet met Stevie Wonder uit 1982. Used To Be. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.
2: Superman was killed in Dallas. There's no love left.

0: fantastische plaat van Rag & Bone Man en Nothing But Thieves. En Alone uit 2021. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor de komende week.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat gaat er met jou allemaal gebeuren? Maar dan wel op het vlak van de liefde. Daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je weet deze week beter wat je wel en niet wil in de liefde. Voor singles kan een open gesprek verrassend veel duidelijk maken. Iemand die eerst moeilijk in te schatten was, laat meer van zichzelf zien. In een relatie ontstaat ruimte om iets uit te praten dat al een tijdje bleef liggen. Daardoor komt er opnieuw warmte en vertrouwen. 9 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Rust en gezelligheid doen wonderen voor je liefdesleven. Als single hoef je niets te forceren. Een spontaan gesprek kan vanzelf uitgroeien tot meer. Juist omdat je ontspannen blijft. Koppels vinden elkaar terug in kleine momenten van aandacht. Een gezamenlijke beslissing kan bovendien voor extra verbondenheid zorgen. Stier, je hebt er 4.
1: Tweelingen.
0: Je hebt behoefte aan duidelijkheid, maar probeer niet ieder woord van een ander te analyseren. Singles kunnen merken dat iemand belangstelling toont zonder daar meteen grote conclusies aan te verbinden. Binnen een relatie helpt het om rechtstreeks te zeggen wat je nodig hebt. Een luchtige sfeer maakt moeilijke onderwerpen veel gemakkelijker bespreekbaar. 7 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Gevoelens komen deze week sterker naar boven, maar dat hoeft niet helemaal zwaar te zijn. Voor singles kan een vertrouwd gezicht ineens interessanter worden dan gedacht. Wie een relatie heeft, merkt dat een klein gebaar veel kan betekenen. Vooral wanneer je niet alles zelf probeert op te lossen, ontstaat er meer ruimte voor liefde. 6 knuffelpunten voor de kreeft.
1: Leeuw.
0: Venus staat in schorpioen en dat kan je liefdesleven behoorlijk intens maken. Je uitstraling werkt sterk op anderen en singles kunnen rekenen op opvallend veel belangstelling. In een vaste relatie komt er meer passie en kan een eerlijk gesprek de band verdiepen. Dit is een week waarin je niet bang hoeft te zijn om je gevoelens te laten zien. Leeuw, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je hebt misschien even behoefte aan wat afstand om te voelen waar je werkelijk gelukkig van wordt. Singles kunnen daardoor een kans voorbij laten gaan als ze te kritisch blijven kijken. Voor koppels is het belangrijk om niet alleen praktische zaken te bespreken, maar ook tijd te maken voor genegenheid. Minder nadenken en meer genieten helpt. 3 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben natuurlijk nog 6 te gaan. Die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Mercurius in jouw teken helpt om gevoelens beter onder woorden te brengen. Singles kunnen met een charmant gesprek veel bereiken en iemand nieuwsgierig maken. In een relatie zorgt een open gesprek voor meer begrip. Je hoeft deze week niet altijd het juiste antwoord te hebben. Eerlijk zeggen wat er in je omgaat is al een belangrijke stap. 8 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je liefdesleven krijgt een krachtige impuls. Je voelt beter aan wat iemand werkelijk bedoelt en daardoor laat je je minder snel misleiden. Singles kunnen merken dat de aantrekkingskracht tussen twee mensen sterker wordt. Koppels beleven meer diepgang en kunnen samen iets bespreken waar ze allebei al langer mee bezig zijn. Er zit duidelijk beweging in je hart. 2 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Een ontspannen houding brengt je deze week verder dan grote plannen. Singles kunnen plezier beleven aan een leuk gesprek zonder meteen te hoeven weten waar het naartoe gaat. Binnen een relatie helpt humor om kleine irritaties weg te nemen. Een spontaan uitstapje of een onverwacht bericht kan voor een aangename verrassing zorgen. Boogschutter, je hebt er 5.
0: Steenbok.
1: Je verlangt naar zekerheid en dat maakt je soms wat terughoudend. Toch kan juist een kleine stap richting iemand anders veel veranderen. Singles doen er goed aan belangstelling niet te snel af te wijzen. Voor koppels is het een goed moment om verwachtingen eerlijk uit te spreken. Daarmee voorkom je dat een klein misverstand groter wordt. 7 knuffelpunten steenbok.
0: Waterman.
1: Je aandacht zit deze week nogal snel ergens anders. Daardoor kan iemand die graag dichter bij je wil komen zich wat onzeker voelen. Singles doen er goed aan niet alles vrijblijvend te houden. In een relatie kan behoefte aan vrijheid botsen met de behoefte aan de ander aan aandacht. Een beetje extra moeite maakt hier een groot verschil. 1 knuffelpuntje waterman.
0: Vissen.
1: Je gevoelige kant komt goed van pas. Vooral wanneer iemand moeite heeft om zich uit te spreken. Singles kunnen een bijzondere klik ervaren met iemand die aanvankelijk heel anders lijkt dan verwacht. In een relatie ontstaat meer zachtheid wanneer je elkaar wat meer tijd geeft. Niet alles hoeft meteen uitgesproken te worden om toch begrepen te worden. Vissen, jullie hebben 6 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje na, want het staat op onze Facebookpagina. En die vind je onder Liefde Spatie ENZ. En je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

Geoffrey Osborne begon zijn professionele muziekcarrière in 1970 als drummer en later als liedzanger van de populaire funk en soulband LTD, Love, Togetherness and Devotion. En met die band scoorde hij grote hits zoals Love Ballad, Back in Love Again en Shine On Yesterday. Een van Geoffrey Osborne's grootste solo hits, deze On the Wings of Love uit 1983.

elke week, als je dit van mij krijgt te horen, dan weet je het, hè. Liefde enzovoort zit er dan helaas bijna op. Uiteraard voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. Ik neem je onder andere nog mee naar 1986. Met Spandau Ballet, Through the Barricades. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.